0: Parque Torre Fósforo Romeo Chica, directa.
1: Sí, vaya a la posición asignada, no se detenga, que atrás está cruzando un 3 años.
0: Recibido, vamos a sacar en aerolíneas, libero frecuencia, Fósforo Romeo Chica.
1: Correcto. India Víctor Oscar, activando, cruce la pista.
2: Activa, cruza la línea, Víctor.
3: Golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf, golf